0: something new, we're loving it Spin.
1: We're fresh and first with new music.
0: This is Spin.
2: Zoals we spin wat een nieuw. Mee fijn, Jess Spencer. Agus, zo ik heel nieuw en is. Als Alicia Grace. En Aaron Ian Tuck, Bloodstream. Maybe.